De Bleekstrikken, Tjerkstrikken, Middenstrikken, Merken, de Plooi, de Mier, de Rog, de Vinnen, de Kafstrikken, Tjerkenwoorden, Pruikmakershoek, de Skokkelweg, de Squallenbuurt, de Grutte Zeilroede, de Weersterweg, de Singel, de Aakwaai, de Botstritten, Stranwaai, de Vermaningsteeg en de Dominee Touwenlingen. De haven, de borden, de voor, de skans, het streng, de skar, de boon, het verlaat, de tuinstritten, turfmerken, de salm, de jister, de voorstritten, achterstritten, skokkerwaai, de geer, de klipstritten, blazerwaai, de leerlooi, de paal, de donia, de slotmaker, de brouwersteeg, het hof, de kamp, de zwanenbal, het skworak, de javaruggen, de houtmolen, oliemolen, de trasmolen en de gedempte put. De kromme sleert, Warkamerdiek, het oude ziel, de keep. Het achterdiekje, holle plat, de Gruthof, de Pothuisteeg, de Waagsteeg, het Tichelwerk, het Esterenkerk, het Panwerk, het Bonthuisplaat, de Munningsplaat, de Hoitsmaleren en de Petrus Groeniastreek. De Papiermolenstreek, de Hiermen, het Verzet, de Zuiderzeewaai, de Stienplaat, het Met, de Kalkovens, Harlingendiek, de Woenstelling, de Wijting, de Mensiesingen, de Klaaiweg, de Bleertsen, de Graiden, de Tjalkstritten, de Blokmaker, de Molensteeg, de Diek, de Waardwaai, de Bjensies, de Engwiedelingen, de Luukema, de Balmen, de Slinken en de Sint-Jelenige Strik.